0: My Anna, te ho toke, wai ho, my aho, kia no ho.
1: Haere hoa tika
0: i tau. Nā mai te waru, whakahihiko, me putarā.